0: knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Bij de Reuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Meegens met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Meegens met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuurde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

come near again.

0: 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was er tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kaat op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was het tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen, heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kaat op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vandaag is het wederom file rijden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten extra. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Jim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM.

0: 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren meerdere zwaar bewapende agenten te zien. Volgens bronnen van Rijnmond was het tegelijkertijd ook een inval in Eindhoven, ook van zwaar bewapende agenten, waarbij de voordeur werd opgeblazen. Wat voor soort onderzoek er loopt naar de twee woningen, heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erop een vuurwapen. De jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij in een kleine ruimte, waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, vindt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in deze zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezer is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en Waalwijk. Hij was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo, volgt bij Suriname Henk de Kaat op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer. Zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vandaag 32 graden. Aan zee is het wel iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De inval van morgen in een woning in Rotterdam-Overschie heeft te maken met het onderzoek naar terrorisme. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk pakket van justitie aan Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren er op zeker 2 plekken invallen geweest. Naast de Strijpensingel in Overschie was er ook een inval in Eindhoven. Ook daar is iemand opgepakt. Om wat voor soort terreur het gaat, kan justitie nog niet zeggen. Rijkswaterstaat heeft heel de nacht gewerkt aan de A17 bij Moerdijk na een ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren. Daar is de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Bij het ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het 2e ongeluk met dodelijk afloop op de A17 in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk bij Klaverpolder door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar de overlevenden. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is gisteravond laat brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn ook 186 kinderen van een naastgelegen zomerkamp geëvacueerd. Zij zijn volgens de veiligheidsregio naar een recreatiegebied Buslo gebracht. De brand is inmiddels uit. Het pand van het zorgcentrum is verwoest. Er zat mogelijk asbest in en de omgeving is daarom afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnig, droog en tropisch warm. Tot vanmiddag 32 graden. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks omlaag. Morgen flink wat zon, maar minder warm. Het blijft droog en het wordt 25 graden aan zee tot 28 graden verder landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De file op de A16 is weer terug van weg geweest richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer en 10 minuten nu. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: werkzaamheden op de Moerdijkbrug viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Ik tried

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De inval van morgen in een woning in Rotterdam-Overschie heeft te maken met het onderzoek naar terrorisme. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk pakket van justitie aan Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren er op zeker 2 plekken invallen geweest. Naast de Strijpensingel in Overschie was er ook een inval in Eindhoven. Ook daar is iemand opgepakt. Om wat voor soort terreur het gaat, kan justitie nog niet zeggen. Rijkswaterstaat heeft heel de nacht gewerkt aan de A17 bij Moerdijk na een ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren. Daar is de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Met ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het 2e ongeluk met dodelijk afloop op de A17 in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk bij Klaverpolder door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar de overlevenden. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is gisteravond laat brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn ook 186 kinderen van een naastgelegen zomerkamp geëvacueerd. Zij zijn volgens de veiligheidsregio naar een recreatiegebied Buslo gebracht. De brand is inmiddels uit. Het pand van het zorgcentrum is verwoest. Er zat mogelijk asbest in en de omgeving is daarom afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnig, droog en tropisch warm. Tot vanmiddag 32 graden. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks omlaag. Morgen flink wat zon, maar minder warm. Het blijft droog en het wordt 25 graden aan zee tot 28 graden verder landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een kwartier extra vanaf knooppunt Zonzeel. Dus door wegwerkzaamheden, je hebt 1 rijstrook minder. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartier extra vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: de keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durft te leven. Het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Vandaag draai ik liedjes die over één onderwerp gaan. Het onderwerp dat ik gekozen heb is dieren deel 2 eigenlijk. Want ik had nog zoveel mooie liedjes staan. Ik ben Linda van der Zwaan en deze week nemen we de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En we beginnen met Frederike Spicht met Grijze Muis.

Dit was het Klein Orkest met de Dromedaris. We gaan verder met Jochem Meijer. Ja, het is een soort van liedje. Het heet Paard, Koe, Kip, Geit, Biggetje.

0: als een teleurgestelde vrijgezel.
1: Ja, dit was De Vlinder van Martine Bijl. Dat krijg je als je te lang wacht. We gaan verder met Harry Bannink. Harry Bannink was componist, maar ook hoofdgeitenbreier bij Ome Willem. Hij deed van alles. Hij heeft heel veel liedjes gemaakt en muziek. En Annie M. G. Schmid heeft hiermee samengewerkt. Dit is een liedje, De Beer.

0: Dit was Dimitri van Toren met Papa, geef mij dat paard. Nu gaan we verder met Casper van der Laan. Dat is ook weer zo'n hele grappige man die niet echt liedjes maakt, maar hij heeft wel een heel leuk stukje over honden gemaakt. Honden kunnen niet fluiten.
1: En dit? Honden kunnen dat niet. Ja, heel veel mensen denken dat honden nooit doen, omdat honden alles al weten. He, dus dat honden nooit denken van, ja, hoe zit het eigenlijk? Nee, dat is niet de reden. De reden dat honden nooit doen, is omdat zij kunnen geen tuitje vormen met hun lippen. Dit. Dat kunnen ze niet. Ze hebben geen spieren in hun lippen. Minimal lip control. Zo noem ik dat. Ja, kunnen ook niet spugen bijvoorbeeld. Zelfde reden. Heel veel speeksel, maar ze kwijlen alles zo langs die lippen zo. Je zal nooit een hond zien. Dat kunnen ze niet. Of fluiten kunnen ze ook niet. Zelfde reden. Dat zou te gek zijn als je hond kon fluiten. Dat jij naar je hond fluit, dat hij gewoon terugfluit. Dat is natuurlijk ook de reden waarom een hond komt als jij fluit. Omdat hij toch denkt van, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Laat eens zien. Honden zijn lief.

0: En dit was Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder. We gaan verder met onze vaste rubriek uit de oude doos. Ik heb een nummer gevonden van Doris. En dat gaat over dieren, inderdaad. Over twee motten, om precies te zijn.
1: Uit de oude doos.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, 2 motten en 10 mottenkinderen. Een familie motte woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten

En dit was het cocktailtrio met de bromvlieg, oftewel haal de houthamer. We gaan verder met onze tweede rubriek en dat is de vertaling. Ik heb eentje uit het Engels gevonden. Het origineel is van de Baha Men, Who Let the Dog Out. En deze is van Eric

Dus het nummer heette ook Vlinder. En dat was van Sophie Straat. Van haar album Who the Fuck is Sophie Straat. We gaan verder met Meis, de kleindochter van Boudewijn de Groot. Die zingt Het Lied van de Merel.

0: Nog even afmixen en dan is die klaar.
1: Als jullie nou naar de volgende gaan, dan zoeken wij onze spullen bij elkaar.
0: Maar wie is de volgende eigenlijk?
2: Dat weet ik nog niet. Ik ga wel even kijken. Blijf jij bij Hens, Suna?
3: Ja, is goed.

0: En dit was Zijlstra met Waar is de paling? En daarvoor hoorde je Rob van Pelt met Bisonman. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. Dit ging over dieren, deel 2. Ik sluit af met Hans Dorrestein met een vrolijk liedje. Ik moest een schaap een tongzoen geven. Tot de volgende keer.
1: Spelen zich niet alleen maar verschrikkelijke dingen in de grote stad af, maar ook op het platteland. Getuige het volgende lied, getiteld Ik moest een schaap een tongzoen geven. Het motto van dit lied is: als een schaap bij zegt, bedoelt ze ook bij. Ik moest een schaap een tongzoen geven. Het bleek een hele oude ooi. Ze keek me aan met gele ogen. In haar schaapskop lang niet mooi. Wie was daartoe mijn opdrachtgever? Een tongzoen dus, het was voor straf.

patroon. Dank de God dat ik na jaren de ware liefde eindelijk vond. Wat eens begon als plicht, als opdracht, werd een hartstocht in één keer. Wie eenmaal neemt een schaap te grazen, die wil nooit iets anders.

0: 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
2: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het met name langzaam op de A16 en de A17. Allebei vielen ze richting Rotterdam. Dat komt door die wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. Hou rekening met ongeveer een kwartier extra. En een ongeluk op de A4 richting België. Bij Hogerheide heb je twee rijstroken minder, moet ik zeggen. Je hebt een vertraging van 5 kilometer en 20 minuten vanaf afrit Tholen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur. Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
1: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer, zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Alles mooi van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen heb je tussen de afrit Tolen en Hoge Heide 10 minuten vertraging. En dat ben je ook extra kwijt op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Komt door werkzaamheden. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor het Hellegatsplein en 3 kwartier vertraging. En de andere kant op tussen Numansdorp en Willemstad doe je er 10 minuten langer over. De brug is daar even open geweest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse de brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en in de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder al eens zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, zegt het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is vaker ontruimd. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk geen warm water beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich niet uitgebreid vannacht. De branden, zowel in Frankrijk bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen tijd zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is in zowel Frankrijk als Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden en het blijft droog. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor mensen met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
2: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer zonnig, droog en tropisch. Het is 32 graden. Aan zee iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En morgen wordt het 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel een file van 6 kilometer vanaf Waardenburg. Vertraging is een kwartier. Een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook. En verder werkzaamheden bij Dordrecht op de A16 richting Rotterdam. Op de Moerdijkbrug heb je 1 rijstrook minder. De vertraging is er 10 minuten. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

hier in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisterenmiddag om het leven kwam bij het ongeluk op de A17 bij Moerdijk is een 19-jarige man uit Gorinchem. Gisteren rond 4 uur reden 3 vrachtwagens op elkaar. 2 mensen raakten bekneld. Voor een 19-jarige man uit Gorinchem kwam de hulp te laat. Het was het tweede dodelijk ongeluk in korte tijd op de A17 bij Moerdijk. Eergisterenmiddag kwam daar ook al een 28-jarige bestuurder van een bestelbus om het leven. De Dordtenaar botste achterop een vrachtauto. Het is op de A17 extra druk door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Na de brand gisteravond en vannacht in een jeugdzorgcentrum bij Apeldoorn is een van de bewoners opgepakt. De verdachte is minderjarig. Of wie de brand heeft aangestoken wil de politie nog niet zeggen. De brand legde de jeugdinstelling volledig in de as. Ook dreigde het vuur over te slaan naar het bos eromheen. De 20 bewoners en begeleiders moesten het pand uit. En ook zo'n 200 deelnemers aan een nabijgelegen zomerkamp moesten worden geëvacueerd. Voor hen was het kamp vroegtijdig voorbij vanwege de asbest die in de omgeving was vrijgekomen. De KNVB maakt zich zorgen over een nieuw plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil aandelen uitgeven zodat beleggers kunnen investeren in toekomstige wereldkampioenschappen. De KNVB is bang dat de belangen van het voetbal ondergesneeuwd raken. Tegelijkertijd benadrukt de KNVB dat de FIFA de plannen nog niet heeft toegestuurd. De FIFA wil de commerciële rechten van toekomstige WK's onderbrengen in een nieuwe BV. En die zou met aandelen aan geld moeten komen van particuliere beleggers. Spieren van mensen met long-covid of de chronische uitputtingsziekte ME-CVS zijn anders dan die van gewone mensen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De wetenschappers vergeleken de spieren van patiënten met die van gezonde mensen die weinig in beweging komen. Het verschil zit onder meer in de onderdelen van een cel die de doorbloeding en de energie regelen. Eerder bleek dat mensen met long-covid of ME-CVS sneller uitgeput zijn. Critici vonden dat logisch, want die mensen zijn vaak niet actief. Maar voor het nieuwe onderzoek zijn daarom gezonde mensen bestudeerd die eerst 60 dagen in bed hebben gelegen. Het weer volop zon, droog, 32 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht is het warm, dan komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En morgen hebben we een dag met flink wat zon. Minder warm dan vandaag, maar wel droog, 25 graden aan zee, 28 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A16 Breda Rotterdam. Altijd nog werkzaamheden bij Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier daardoor. Daardoor ook een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

0: Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is opgepakt met een vuurwapen had dat inderdaad afgevuurd, heeft de politie bevestigd. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. De man zit vast en wordt gehoord. Ook zoekt de politie nog uit welke zorg de man nodig heeft. In Engelen, het dorp in Brabant dat op zijn kop staat door protesten tegen de komst van asielzoekers, is een auto gevonden in de rivier de Dieze. Nou, nu blijkt is de wagen van inwoners die een poster voor het raam hadden hangen voor de opvang van asielzoekers. De auto lag op zo'n 500 meter van het huis van de eigenaren vandaan. Tegen Omroep Brabant zeggen ze dat de auto nieuw was en dat ze er hard voor hadden gespaard. Ze zouden er ook mee op vakantie gaan. Die vakantie gaat nu niet door, laten ze weten aan Omroep Brabant. Na de brand gisteravond in een jeugdzorgcentrum bij Apeldoorn is een van de bewoners opgepakt. De verdachte is minderjarig. Of wie de brand ook heeft aangestoken, wil de politie nog niet zeggen. De brand legde de jeugdzorginstelling in de as. Ook dreigde het vuur over te slaan naar het bos eromheen. De 20 bewoners en begeleiders moesten het pand uit. Ook zo'n 200 deelnemers aan een nabijgelegen zomerkamp moesten worden geëvacueerd. Voor hen was het kamp vroegtijdig voorbij vanwege de asbest die in de omgeving was vrijgekomen. En BMW gaat 8000 banen schrappen, zeggen Duitse media. De autobouwer uit Beieren moet reorganiseren. 1 op de 20 banen staat nu op de tocht. En ruim de helft ervan verdwijnt in Duitsland. De reorganisatie treft alle afdelingen, behalve de mensen die direct werken aan de productie van auto's. Volgens BMW zouden er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Ook Volkswagen, Audi, Mercedes en Porsche moesten recent mensen ontslaan. Het weer volop zon, droog, 32 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht warm, de temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, wel wat minder warm dan vandaag, wel droog. 25 graden, aan zee 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda en Rotterdam wordt aan de weg gewerkt met Dordrecht. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 10 kilometer file. Vanaf Breda Noord heeft het verkeer een uur vertraging. Aansluitend bijna een half uur vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.

0: Radio. Hallo, mijn naam is Theo. Ik ben er tot 6 uur vanmiddag. Nee, tot 5 uur vanmiddag. Ik wil gewoon een uurtje langer doorgaan. Dit is Atos Radio, Drechtstad FM, de swingende hit.
1: De weg staat stil, maar de muziek knalt door. Dit zijn de hits bij de koning van de spits. De swingende hitmiddag. Met

0: swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
1: Wow.
2: Te veel alcohol is niet goed voor je.
3: Mensen met klasse verdienen een radioprogramma met klasse. De swingende hit.

0: verleden van jou. Iedere maandag tot en met donderdag.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in 1975 begon de langste.

0: Goedemiddag.
1: Wat is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren? De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
2: Drie platen uit de Lage Landen.

werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat 8 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dordrecht toe rijden, dan moet je rekening houden met wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. Daar is één rijstrook afgesloten. Het is maar dat je het weet. Gaan we nu dicht tegen elkaar aan zitten?
1: Droom weg bij deze Theo van Gameren zwijmeldrank.

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse politie heeft tegen 2 agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven. Dat is een centrum voor getraumatiseerde agenten. De agenten tegen wie nu maatregelen zijn genomen, werkten daar. Hen wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven. Dat is omgedoopt nu in Team Vitaal Rotterdam. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor zeker 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpas en sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden. Hij blijft nog zeker 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Kapelle aan de IJssel opgepakt. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is aangehouden met een vuurwapen had dat inderdaad afgevuurd, heeft de politie bevestigd. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. Niemand raakte gewond. De man zit vast en wordt gehoord. Volgens de politie heeft hij zorg nodig. De brandweer in Nieuwegein heeft een sorteercentrum van PostNL ontruimd. Er was een bestelbus in brand gevlogen en de vlammen sloegen over naar de gevel van het sorteercentrum. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Het busje is volledig uitgebrand, zegt de brandweer. Hoe groot de schade aan het pand is en hoe de brand kon ontstaan in Nieuwegein is nog onduidelijk. Het weer volop zon, droog. 32 graden vanmiddag. Aan zee is het iets minder heet. Ook vannacht is het warm. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen, net als vandaag, flink wat zon. Het wordt wel minder warm. Het wordt 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Aansluitend heeft het verkeer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: A16 Breda Rotterdam. Bij knooppunt Zonzeel een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam een stukje verderop bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten vertraging bij Barendrecht als je over de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Aziatische tijgermug is opgedoken in onze regio. Het insect is gezien in de buurt Paradijssel in Capelle aan de IJssel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op jacht naar de mug in een cirkel van 500 meter om de vindplaats. En daardoor valt ook een stukje krimp aan de IJssel onder het zoekgebied. De mug met witte streepjes op lijf en poten vliegt steeds vaker rond in ons land. En dat komt omdat het steeds warmer wordt. De NVWA wil niet dat de mug zich hier gaat vestigen, omdat het insect gevaarlijke virussen kan overbrengen, zoals knokkelkoorts. De Rotterdamse politie heeft tegen twee agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven, een centrum voor getraumatiseerde agenten. De agenten tegen wie nu maatregelen zijn genomen, werkten daar. En hen wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, zo schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven. Dat is omgedoopt in Team Vitaal Rotterdam. Het COA vervangt het opvangschip in Hendrik Ido Ambacht. De Belriva maakt plaats voor de Formidabele. Het nieuwe schip ligt er al. Morgen vertrekt de Belriva. Het nieuwe schip biedt net zoveel plek als het oude. Er kunnen 200 asielzoekers in. En zoveel vangt de gemeente er al op sinds 2023. De locatie van het schip blijft aan het noordeinde. Het warme weer van vandaag kan de boeken in. Nog niet eerder was het op 29 juli zo warm in onze regio. Op Rotterdam Die Heek Airport stond er op het warmste moment van de dag 33,5 graden op de thermometer. Dat is bijna 3 graden meer dan het vorige record van 24 jaar geleden. Op 29 juli 2002 werd het 30,6 graden. De hitte komt over uit Frankrijk en blijft nog lang hangen. Weerman het Alders laat weten dat het om 10 uur vanavond plaatselijk nog 30 graden kan zijn. Morgen draait de wind en dan wordt het iets minder warm dan vandaag. Het weer volop zon, droog 33 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht warm, temperatuur blijft uiteindelijk nog boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, maar dan is het minder warm. Het wordt 25 graden aan zee dan en 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Barendrecht. Er waren eventjes een tweetal rijstroken dicht. Die zijn nu net weer vrijgegeven, maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Laris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Merwedebrug bij Gorinchem gaat volgende maand 5 nachten helemaal dicht. Niet alleen vrachtwagens mogen er dan niet overheen, ook auto's en fietsers moeten omrijden. De afsluitingen zijn in het weekend van 7 en 8 augustus en van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 augustus, steeds tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. In de nachtelijke afsluitingen wordt er gewerkt aan de brugklep. Het gaat om gepland onderhoud. Verkeer wordt dan omgeleid via onder meer de A59, de A16 en de A15. Voor fietsers komen er extra vaarten van veerdienst van Viveer. 2 weken geleden besloot Rijkswaterstaat ineens dat vrachtwagens niet langer over de brug mogen rijden. De brug is te zwaar belast. De Aziatische tijgermug is opgedoken in onze regio. Het insect is gezien in de buurt Paradijssel van Capelle aan de IJssel. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zoekt nu in een cirkel van 500 meter om de vindplaats. Daardoor valt ook een stukje krimp aan de IJssel onder het zoekgebied. De mug met witte streepjes op lijf en poten vliegt steeds vaker rond in Nederland. Dat komt omdat het steeds warmer wordt. De NVWA wil niet dat de mug zich hier gaat vestigen, omdat het insect gevaarlijke virussen kan overbrengen, zoals de knokkelkoorts en Zika. Steeds meer mensen weten de trein weer te vinden. Ook waren er in het afgelopen half jaar minder vertragingen, en dat is te zien aan de resultaten van NS. Over het eerste half jaar boekte NS een netto winst van 25 miljoen euro. En sinds de coronacrisis zat NS 5 jaar op rij in de dieprode cijfers. Niet alleen omdat tijdens de lockdowns amper nog mensen met de trein reisden, maar ook omdat na de crisis minder vaste reizigers terugkeerden. En Leo Sauer heeft zijn transfer van Feyenoord naar Stuttgart afgerond. De Slovaakse aanvaller gaat weg voor 15 miljoen euro. Via bonussen kan het bedrag nog oplopen met 2 miljoen euro. Sauer lag nog 2 jaar vast in de Kuip. Feyenoord verhuurde Sauer in het seizoen 2024-25 aan NAC Breda. De aanvaller mocht zich afgelopen seizoen weer bewijzen in de Kuip, maar kampte sinds februari met blessureleed. Het weer volop zon, droog, 33 graden. Aan zee iets minder heet, blijft nog lang warm. Om 10 uur vanavond kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk komt de temperatuur niet veel lager uit dan 20, 22 graden vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon, maar dan wordt het minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in Gorinchem. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het eerste uur van Rock Garden gaan we vullen met nummers van de Rolling Stones. We beginnen met You Can't Always Get What You Want.

Dit waren de Rolling Stones. Het laatste was She's a Rainbow. En daarvoor was het Waiting on a Friend. En we gaan verder met Under My Thumb.

Ja, dit was Angie en daarvoor Start Me Up van de Rolling Stones. En we gaan verder met Sympathy for the Devil.

En dit was Miss You. En daarvoor Painted Black. Als ik echt het mooiste nummer van de Rolling Stones zou moeten kiezen, dan kom ik daar gewoon niet echt uit. Ik vind elk nummer wel wat hebben van ze eigenlijk. We gaan nu verder met Beast of Burden. Ook een hele goeie.

En met Beasts of Burden zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Garden gekomen. Vandaag draai ik alleen maar de nummers van de Rolling Stones. En we sluiten dan op dit uur af met You Know I'm No Good. En dat is een nummer wat Amy Winehouse ook heeft gezongen. En dit komt van de laatste album, Foreign Tongues. Tot na het nieuws.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat heeft een tekstwagen neergezet op de A17 bij Moerdijk. De afgelopen 2 dagen zijn er 2 dodelijke ongelukken gebeurd. Vermoedelijk doordat mensen verrast werden door de file. Op de tekstkar staat de waarschuwing kans op file. Begin deze week overleed een Dordtenaar toen hij met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen reed. En gisteren kostte een aanrijding met 3 vrachtwagens een trucker uit Gorinchem het leven. Door wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug zijn daar de rechterrijstrook en de vluchtstrook dicht. Daardoor is de kans op file groter op de aansluitende A17. Maar daar hangen boven de snelweg geen matrixborden. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft een verleden van grove verkeersovertredingen, zegt justitie. Op 11 juni, de dag dat het misging, reed hij 3 keer te hard. Volgens het OM gebeurde dat in de weken voor 17 keer. Ook was zijn stuurbekrachtiging kapot. De man wist dat, maar kroop toch achter het stuur. Tijdens een voorbereidende rechtszitting vandaag kwam naar buiten dat op de telefoon van de man filmpjes zijn gevonden waarop is te zien dat hij zichzelf filmt terwijl hij met hoge snelheid aan het rijden was. Bij het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. De rechtbank concludeert dat de man weinig zelfinzicht heeft en hij blijft nog zeker 2 maanden in de cel. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen bij Den Bosch is gestolen, heeft de politie bevestigd. Agenten onderzoeken nog of het om een vorm van gerichte intimidatie gaat tegen de eigenaren van de auto. Die wonen vlakbij waar het voertuig in de rivier de Dieze verdween. Ze hadden een poster met erop de tekst samenleven voor hun raam hangen. Ze lieten daarmee zien dat ze niet tegen de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn. Het dorp Engelen is al een tijdje in de ban van intimidaties nadat bekend werd dat de gemeente Den Bosch er asielzoekers wil opvangen. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de samenleven posters sinds de intimidaties niet zijn aan te slepen. Mensen kopen ze om te laten zien dat ze staan voor een samenleving waarin je praat met elkaar, zegt Vluchtelingenwerk. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het vannacht niet veel verder af dan een graad of 20. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Het wordt iets minder warm dan vandaag, moet ik zeggen. 25 graden aan de kust, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
7: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het tweede uur ga ik vullen met nummers van de Beatles. En ik begin met All You Need Is Love.

Well, my guitar gently weeps was dit. En daarvoor Let It Be. We gaan verder met nog een Beatles nummer. En dat is Yesterday.

Dit was She Loves You en daarvoor Penny Lane. We gaan verder met Norwegian Wood, oftewel This Bird Has Flown.

I Wanna Hold Your Hand was dit. En daarvoor Martha, My Dear. Ik denk dat dat toch wel mijn lievelingsliedje van de Beatles is. Ook al gaat het ook eigenlijk wel over een bobtail. Een hele mooie hond was dat. We gaan verder met In My Life.

ging niet helemaal goed, zie je. Dit was Hey Jude. En daarmee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met nog twee nummers van de Beatles. Met Blackbird en A Hard Day's Night. Tot de volgende keer.

0: Regiostad, jouw radio. Regiostad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
8: Drechtstad FM.
9: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
10: May we start?

Nou en of, wij gaan starten vanavond hier op Drechtstad FM en Atos Radio. Het is bijna 9 over 9, 29 juli 2026. En je luistert naar Silhouette, aflevering 315 volgens mij. Ik moet straks even kijken, want ik heb het hier niet voor mijn neus hangen. Ik heb een aantal weken, inmiddels ruim een maand geleden, heb ik iets gezegd over een boek wat ik aan het lezen was. Tout le bleu du ciel. Dat is een heel mooi, fraai boek. Het gaat over, het onderwerp is misschien wat minder leuk, maar wel interessant. In die zin dat ik, ik had daar nog nooit van gehoord. Alzheimer. Ja, dat is een vorm van dementie die bij hele jonge mensen voorkomt. In dit geval de hoofdpersoon. Een jongen van 26 en die beleeft een soort van road movie die hij zelf in gang zet en waar hij de hoofdrol in speelt. Het boek is geschreven door een Française, Melissa da Costa. Het boek komt uit 2019 en ik kan wel zeggen dat ik dat een aanrader is. We hebben het hier nu over muziek. Ik ga daar van alles omheen brouwen, wat een beetje in de lijn van het verhaal ligt. Ik ga het verhaal niet vertellen, zo af en toe wel een klein stukje. Het is het leuke misschien vanavond is dat ik daar een beetje de titel aan plak. Mindfulness. Ook daar had ik nooit mijn neus in gestoken. Maar dat is toch een vorm van meditatie die wellicht interessant is voor bepaalde mensen. Nogmaals, ik hoef dat verder niet uit te leggen. We gaan starten met muziek in de lijn van het verhaal. Blauw speelt daar een rol in. De hemel is erg belangrijk in dat verhaal. En we gaan luisteren niet naar de Engelse uitvoering, maar de Amerikaanse uitvoering van Mr. Blue Sky. Hier is Weezer.

Mooie muziek van Autumn Childs. Dat is een plaat uit 2024. Een album van een relatief onbekende meneer uit Hilversum. En wat je net hoorde komt van dat album Making a Difference, het titelnummer. Daarvoor Jean-Michel Jarre, oorspronkelijk uit 1976. Oxygen Part 2, maar dit komt van het album Arrow. Een beetje in lijn met datgene wat ik vanavond als ondertitel heb gebruikt. Je hoorde daarvan Arrow Opening en Oxygen Part 2 uit 2004. Ja, het is alweer bijna 9:30. Dat gaat dat toch snel allemaal. Ik gaf al aan, ik heb het centraal gesteld aan de hand van een boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. En ik gaf de vorige keer aan, toen ik daarmee startte, zo ongeveer halverwege wil ik daar nog een uitzending aan besteden. En ook helemaal aan het einde. Nou, deze meneer is onderweg. Ik had het net over een road movie, maar je zou het beter een road trip kunnen noemen. Omdat het niet visueel is. Het is een boek, het is een roman, het is fictief en ja, gebeurt van alles in. Het is interessant in die zin dat mensen, je kruipt een beetje in het hoofd van iemand die dat proces meemaakt, wat heel akelig is, even vooropgesteld. Ik gaf al aan jong Alzheimer, een ziekte waarbij, zoals die man of de persoon het uitlegt, de hersenstam wordt aangevreten en vernietigd en uiteindelijk alle vitale functies uitvallen, daarmee samengaande het geheugen wat helemaal wegvalt op den duur. En dat is het proces wat hij meemaakt, tezamen met een wildvreemde vrouw die zich heeft aangemeld aan de hand van een annonce, zo ze dat in het Frans zeggen, een advertentie. Vrijwillig om hem te begeleiden als mantelzorger. En dat doet hij met haar in een busje, trekken ze dwars door Frankrijk heen richting de Pyreneeën. En er gebeurt van alles. Zeer interessant boek, aanrader. Maar we gaan muziek draaien, we gaan geen boeken lezen, geen films draaien. We draaien muziek vanavond. Nou, een hele passende titel in de lijn van het verhaal, Who Are You? De man in kwestie is inmiddels, krijgt blackouts en vergeet van alles. En het eindstation is op een gegeven moment dat je je afvraagt, wie ben ik zelf? Daarvan maakte The Who een conceptalbum in 1978 en daarvan draai ik het titelnummer Who Are You? The Who.

0: radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad.

She's Everything van de Amerikaanse band Spock Beard, moet ik zeggen. Ik wilde Beard zeggen, maar het is Beard. Octane heet het album uit 2005. En deze band speelt al de Sterren van de Hemel sinds 1992. Ze komen uit Los Angeles. Bijna 9:45 op Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Silhouette nummer 214. Ik zei 215, maar het is 214 van woensdag 29 juli 2026. In het teken van het boek wat ik op dit moment lees. Ik ben halverwege Tout le bleu du ciel. Al het blauw van de hemel. En dat slaat weer op een jongetje wat naar boven staat. En uren kan kijken naar de hemel. En dat wordt weer overgenomen door de vrouwelijke hoofdpersoon. Nou ja, een heel interessant boek. Weliswaar roman. Maar goed geschreven door Melissa da Costa. Een boek uit 2019. En een aanrader. Een van de onderdelen van het boek, het verhaal, is dat de twee hoofdpersonen... Dan moet ik even kijken wat ik nu aan het doen ben, want dat gaat niet helemaal goed, geloof ik. Maar goed, dat doen we zo meteen wel. De twee hoofdpersonen die gaan richting de Pyreneeën. En die zien ze al op verre afstand op zich naderen. En dan krijg je een beetje het beeld van hoe de wereld in elkaar zit. En dan niet in de zin van alle ellende, maar vooral de natuur. En die speelt een hele belangrijke rol. We gaan luisteren naar, in dit geval, ik moet een andere knop indrukken. En dan krijgen we muziek van niemand minder dan de heer Vangelis uit Griekenland. Ask the Mountains van het album Voices.

topklasse nummer van Supertramp uit 1977. Even in the Quietest Moments. Dat album heet ook zo. En ik kan alleen maar zeggen, fantastische muziek. Het is niet anders. Daarvoor Vangelis met As the Mountains uit 1995 van het album Voices. En daarmee zijn wij aanbeland bijna aan het einde van het eerste uur. Gelukkig is er nog een tweede uur. Silhouette 314. Tout le bleu du ciel, al het blauw van de hemel, in het kader van een roman van Melissa da Costa. Ik ga mij even onderdompelen, nog een klein stukje Tess Parks uit Canada. Life is but a dream. Tot straks.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
9: Drechtstad FM.
10: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Wat een geweldige uitvoering van Follow You, Follow Me. The Royal Philharmonic Orchestra plays Genesis. Jawel, prachtig, uit 1992. Daarvoor begonnen wij met de B-kant met Timothy Blake. Met Blake's New Jerusalem uit 1978. Een soloalbum van deze geweldige synthesist. Hij heeft begin jaren 80 heeft hij ook nog gespeeld voor de Britse band, hard rock band Hawkwind. Maar ik vind hem vooral sterk in die solo-opname, waaronder dit eerste solo-album destijds 1978. Heb ik heel lang destijds naar moeten zoeken, totdat ik wist de naam van de man niet en ook niet het album. En in die tijd had je geen internet, dus dat was heel lastig. Goed, je bent weer terug bij Sound. Soundtracks. Silhouette, aflevering 314 van woensdag 29 juli 2026 voor Drechtstad of Emanatos Radio. Tout le bleu du ciel, daar heb ik het over vanavond. Althans, ik probeer dat in muziek uit te drukken. Een prachtig verhaal uit 2019 geschreven door Melissa da Costa. En dat betekent zoiets: al het blauw van de hemel, over een meneer met jong Alzheimer. Mooi boek met, ik denk toch wel bepaalde inzichten die belangrijk zijn om te weten, zo hier en daar. Maar goed, daar moet je zelf het boek voor lezen. Dat kan ik verder eigenlijk niet uitleggen. We gaan muziek draaien van de Britse band Yes uit 1977 van het album Going for the One. En hier zijn The Wondrous Stories.

Blijf mooi. Jawel, Yellow Magic Orchestra uit Tokio, Japan. En we spreken dan over de jaren 80, 1980 om precies te zijn. Live opname vanuit de Verenigde Staten, Los Angeles. Daarvoor Beth Hart uit 2022. Niet Robert Plant, maar Beth Hart. Jawel, en een prachtige uitvoering van Stairway to Heaven. En dat album dat heet Tribute to Led Zeppelin. Hoe kan het ook anders? Inmiddels kwart voor elf geworden op Drechtstad FM Natos Radio. Je luistert nog steeds naar Silhouette, aflevering 314. Tout le bleu du ciel. Naar het verhaal, de roman van Melissa da Costa. Ja, wat heb ik op dit moment nog in de planning staan? Nou, onder andere die volgende meneer die ik afgelopen zondag ook draaide. Ik heb er opeens weer helemaal zin in gekregen. Johan Timman. En dat past redelijk in het plaatje. We gaan luisteren naar The Brain. Muzikale uitvoering van de hersenen door Johan Timman. Het album heet Trip into the Body uit 1981. En niet schrikken, hier zijn de hersenen van...

Nou, hij loopt vast. Dat had ik niet verwacht. Nou, dan gaan we het anders aanpakken. Dan doen we nog een stukje uit Japan. En dat doen we met... als ik tenminste... Ja, dat gaat wel lukken. Nog een nummer van Yellow Magic Orchestra. Dan ga ik eens even kijken wat er los is. Tot zo!

Mooie muziek. Ja, ik had iets anders verwacht. Maar dat, helaas gaat dat niet helemaal goed. Redelijk te mist in. Dat gaan we ook niet meer beluisteren. Doen we een andere keer. The Brains van Johan Timman. Ik wil denk ik besluiten, want het nummer is behoorlijk lijvig, met een album uit 1974. Wederom de Britse band Yes. En dat was het enige album waarop Patrick Morast de toetsen beroerde. The Gates of Delirium. En dat sluit ook naadloos aan bij het thema in dit geval. De ondertitel Le Ciel, Tout le Bleu du Ciel. Die meneer die raakt zo hier en daar redelijk de weg kwijt. En dat is ook niet verwonderlijk in zijn toestand. Daar heb ik het afgelopen anderhalf tot twee uur over gehad. Althans, stukjes tussendoor. We gaan even luisteren. Kijken hoe ver we komen met The Gates of Delirium. En het kan zijn dat ik hem onderbreek nog eventjes met wat anders. Maar waarschijnlijk hoor je alleen mijn stem zometeen nog. Hier is Yes.

Nou, ik heb toch weer aan de praat gekregen. Dus we gaan alsnog luisteren naar The Brain. En van Johan Timman van het album Trip Into The Body van 1981. Dit was in ieder geval een stukje van Yes, Gates of Delirium uit 1974. Wat complexere muziek, maar we sluiten af met Johan Timman. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Uiteraard volgende week weer een nieuwe silhouet op Drechtstad FM en Atos Radio. En voor straks wel trusten. Hier is Johan Timman.

0: 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf versterkt te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Is het mooi of is het mooi? Wat een speciaal nummer is dit van Marvin Gaye. Mercy, mercy me. Goede genade zeg. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Jouw Late Avond.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen, zoals gebruikelijk, met lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld zometeen een mooie column van Han van der Horst, best wel kritisch. Zoutwater uit de kraan, daar gaat het over. We duiken even in de geschiedenis met hem en dat komt goed uit, want Han is natuurlijk historicus. Verder, een top klinisch expertisecentrum borstkanker is opnieuw erkend. Maar waar is dat expertisecentrum? Je gaat het straks allemaal horen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar eerst heel veel lekkere muziek.

David Gates. Hij is ook natuurlijk prachtige nummers in de band Bread. Zwoele nummers ook. En deze is niet voor de poes. Laura Lee uit 1973. Verder de Manhattans en hun uitvoering van Hurt. Over een minuut of zeven gaan we praten, of gaan we luisteren eigenlijk, naar Han van der Horst. Hij heeft een hele mooie column. Hij herinnert zich uit zijn jeugd van alles en nog wat. Maar ook dat er zout water kwam uit de kraan. Wonderlijk. En wat heeft dat met nu te maken? Je hoort dat straks.

0: Radio.
1: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

0: Een van die lekkere slows, weet je nog, uit de tijd dat we nog disco hadden. Ja, dat is lang geleden voor de meeste mensen. Of voor jou misschien helemaal niet. Want als je jonger dan 50 bent, dan weet je waarschijnlijk niet eens waar ik het over heb. Al Green, Let's Stay Together. En Jeanne Manson, je hoort haar met een van haar mooiste nummers. Goed, tijd voor de column van Han van Horst. Hij gaat het dus hebben over zout water.
1: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.

0: Lieve mensen, ik ben benieuwd. Als u gaat wandelen en u loopt langs de Singel, de Vaart of de haven, ziet u dan daadwerkelijk dat het water een stuk lager staat? Ik merk er zelf niks van. Toch neem ik de noodkreten van de hoogheemraadschappen wel degelijk serieus. De Maas en de Rijn voeren veel minder water aan dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Dat komt door de droogte en die droogte komt weer door de klimaatverandering. Daardoor verdampt er zoveel zoet water dat de Zoute Zee steeds dieper het land binnendringt. Het schijnt ook dat een lage grondwaterstand allerlei rampen kan betekenen, bijvoorbeeld voor de fundering van onze huizen. We krijgen het ene bericht na het andere over sluizen die gesloten blijven of maar heel eventjes opengaan en wat een noodlottige gevolgen dat heeft voor de scheepvaart. Het is even wennen. Ons land is beroemd om zijn dijken en zijn provincies lager dan de zeespiegel. En dan nu die droogte. En te weinig water. Op de televisie worden we zelfs aangemaand niet langer dan 5 minuten te douchen. Ze zeggen het er nog net niet bij, maar al te lang badderen is volgens onze autoriteiten eigenlijk een beetje asociaal. En als dat allemaal waar is, wat moeten we dan denken van Rijkaards met een zwembad in de tuin? Voor één ding worden we niet gewaarschuwd, dat is ondrinkbaar kraanwater. Toch hebben 60'ers en 70'ers daar nog persoonlijke herinneringen aan. Als ze uit Rotterdam of omgeving komen tenminste. In januari 1963 stond het water in de rivieren ook al zo laag. Dat kwam door de strengste winter sinds mensenheugenis. Wij herinneren ons dat jaar 1963 tegenwoordig vooral om de gruwelijke Elfstedentocht die door Reinier Paping werd gewonnen. Toen was de Koude Golf al een maand of twee oud. Al in december viel strenge vorst in die maar een paar dagen door een beetje dooi werd onderbroken. Tot maart zat Nederland in de vrieskou. Het lage water was onderdeel van de rampspoed die ons in die maanden trof. Steeds dieper drong het zeewater binnen tot het tenslotte de inlaat passeerde van het Rotterdamse drinkwaterbedrijf. Dat trouwens ook aan een paar buurgemeentes leverde. Die inlaat bevond zich in Kraleer, vlakbij de S, waar nu nog een tot woningen verbouwde watertoren aan dit verleden herinnert. Het gemeentebestuur had al in de 19e eeuw gekozen voor rivierwater in plaats van duinwater, zoals men in Amsterdam en Den Haag wel had gedaan, omdat het goedkoper leek. Een jaar of 60 geleden waren Maas en Rijn ernstig vervuild. Daarom voegde het drinkwaterbedrijf een forse hoeveelheid chloor toe aan zijn product om de ziektekiemen te doden. De Rotterdammers waren aan de smerige smaak van hun water gewend geraakt. En ook aan de pesterijen van uit andere gemeentes om de verschrikkelijke kwaliteit van wat er uit de kraan kwam. Ze wisten niet wat ze overkwam, inderdaad, als ze in Amsterdam of Den Haag waren en een glaasje uit de kraan dronken. En nu? In de tweede helft van januari 1963 zat er ook nog eens zout in, ongeveer 1 gram per liter, als ik mij niet vergis. Thee of koffie zetten had geen zin met dit smerige goedje. Koken kon eigenlijk ook niet. De gemeente Rotterdam stuurde een coaster naar Hoek van Holland om duinwater te halen. Mensen op dieet die een doktersattest konden overleggen mochten jerrycans van dat water komen ophalen. Bedrijven die beschikten over een eigen grondwaterbron, dat waren er nog heel wat, zo bleek, stelden dat aan de burgers ter beschikking. Dat deden bijvoorbeeld distilleerderijen in Schiedam. Voor hun deuren vormden zich enorme rijen. Eind januari steeg de waterstand in de rivieren weer. De zee werd verdrongen en uit de kraan kwam het vertrouwde water met de chloorsmaak. Een en ander heeft wel tot maatregelen geleid. De gemeente Rotterdam verplaatste de inname van het water naar de Biesbos. Sindsdien doet het maastedelijk drinkwater niet meer onder voor dat uit Amsterdam. Maar ik herinner me nog een zaterdagavondshow op de televisie. Met Torens, Tom Manders, weet u nog, en meneer Korstijn, jongeren, zoek zelf maar op wie dat was. Daarin, in dat programma, was de zaal voor de ene helft gevuld met Amsterdammers en voor de andere met Rotterdammers. De Amsterdammers hadden voor hun ongelukkige tegenvoeters een flesje lekker, gezond, smakeloos duinwater uit eigen stad meegebracht. Doris zou later nog met zijn theater naar Rotterdam verhuizen. Uit die tijd stamt deze hit.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Star.
1: In de rubriek Peter geen muziek, dan helemaal geen muziek. Nou ja, prachtige melodie natuurlijk, maar deze man kan natuurlijk helemaal niet zingen. En toch deed hij het in een hele mooie, leuke western. Om te lachen eigenlijk. Lee Marvin en Wandering Star. En ervoor Doris en ja, wat wil je nog meer? Weet je wat een Rotterdammer het mooist van Mokum vindt? Nou, vooral het vertrek daaruit. Heb je dat weer natuurlijk. Over een paar minuten gaan praten met Mirelle Breuker. Zij is van het Sint-Franciscus Gasthuis. En zij is daar bezig met borstkanker en de gevolgen ervan. En Tera Koks praat met haar over ja, de goede ontwikkelingen daar zo. Je hoort het zo meteen. Na deze van Supertramp, Take the Long Way Home.

0: Klinisch Expertisecentrum Borstkanker van het Sint-Franciscus Ziekenhuis is opnieuw erkend. En aan de telefoon mama-chirurg Mirelle Breuker. Welkom Mirelle.
1: Dank je.
0: En van harte gefeliciteerd met deze erkenning weer. Jullie timmeren alsmaar goed aan de weg, hè? Dat borstkanker, is dat nog steeds zo veel voorkomend?
1: Ja, we zien helaas dat er echt wel 1 op de 7 vrouwen nog steeds borstkanker krijgt. Helaas is het nog steeds zo dat dat nog veel voorkomt in de bevolking. Gelukkig zien we wel dat het ook steeds beter te behandelen is. En daar zijn we dus eigenlijk, dus dat is het allerbelangrijkste, dat we borstkanker goed behandelen. Waar we eigenlijk ook continu mee bezig zijn, is dat we blijven vernieuwen en verbeteren op verschillende vlakken. Om ook nu aan onze patiënten, maar ook in de toekomst, de best mogelijke zorg te bieden.
0: Ja, want er loopt nu een heel veelbelovend onderzoek met betrekking tot de behandeling en de zorg. Wat houdt dat onderzoek precies in?
1: Ja, we zijn eigenlijk op meerdere vlakken inderdaad bezig om te verbeteren. Waar we verder mee bezig zijn, is op dit moment met een onderzoek om te kijken of we iedereen nog steeds wel moeten behandelen met een operatie. Het onderzoek laat eigenlijk zien, niet bij iedereen, maar bij een beperkt gedeelte van de vrouwen met borstkanker, dat mogelijk een operatie niet meer mogelijk is, maar dat we die kunnen behandelen met cryoablatie, zoals dat heet. Waarbij de tumor wordt bevroren. En daardoor is in sommige gevallen een operatie mogelijk niet meer nodig. Ja, dat hebben we eigenlijk al laten zien in een beperkte groep mensen in ons ziekenhuis. En de volgende stap waar we nu mee bezig zijn is eigenlijk een landelijke studie die opgestart gaat worden vanuit het Franciscus Ziekenhuis, waarbij onderzocht wordt of deze behandeling even goed is als een borstbesparende operatie. Want het belangrijkste is dat het minstens zo goed moet zijn als de behandeling die we al doen. Maar het zou heel mooi zijn als dat nog minder ingrijpend zou zijn.
0: Dat is wel geloof ik een van jullie speerpunten, hè? Want ik hoor dat vaker terugkomen. Minder invasief, minder belastend voor de patiënt, lettend op het welzijn. Is dat wel een van jullie dingen waar jullie echt mee bezig zijn?
1: Ja, waar we echt mee bezig zijn is op 1 tot met 9 staat dat we de borstkanker goed behandelen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Daarnaast is het natuurlijk ook heel erg belangrijk hoe je je daarna voelt nadat je zo'n traject met borstkanker doorgemaakt hebt. Dus daar zijn we echt op meerdere manieren zijn we daarmee bezig. Echt met een heel team. Dus met oncologen, radiologen, plastisch chirurgen, verpleegkundig specialisten, mama care. En eigenlijk echt met iedereen is bezig dat je ook na zo'n periode van zo'n heftige episode, dat je ook het weer terug kan geven van je zelfvertrouwen en je vrolijkheid in echt zo'n kwetsbare periode. Dus ja, dat is zeker een van onze speerpunten, dat we niet alleen de borstkanker op zo'n goed mogelijke manier behandelen, maar ook hoe je daar uiteindelijk weer uitkomt als mens.
0: Ja, duidelijk. Even de cryoablatie. Cryo heeft te maken met het bevriezen. Ablatie dat het verdwijnt, neem ik aan. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, is dat het voordeel is dat het dus niet meer zo is dat mensen onder algehele narcose hoeven te gaan. Dus eigenlijk dat mensen een lokale verdoving krijgen en ook dezelfde dag weer naar huis komen. En wat eigenlijk dan de arts doet, is de tumor via een dunne naald die ze met een echo aanprikken, met vloeibare stikstof tot min 40 graden bevriezen. En dat is eigenlijk al voldoende om

0: de kankercellen te vernietigen, waarbij het gezonde omliggende weefsel van de borst grotendeels gespaard blijft. Dus geen narcose, geen ziekenhuisopname, alleen een klein prikgaatje en dus vrijwel geen littekens.
1: Geweldig zeg. En die kristalstudie die is aan het uitzoeken of dat echt landelijk ingevoerd kan worden, of dat een goed alternatief is.
0: Ja, daar gaan we mee starten. Dus de eerste patiënten die daarbij we keken of het veilig was, daaruit blijkt dat het veilig is. Wel is het belangrijk dat het niet voor iedereen geschikt is. Want er zijn eigenlijk veel soorten van borstkanker. En we zijn relatief streng, echt allemaal vanwege de veiligheid. Dus het gaat om vrouwen die al in de overgang zijn, die nog geen borstkanker hebben gehad in de voorgeschiedenis. Een hormoongevoelige tumor. En ook dat de tumor dan nog kleiner is dan 2 centimeter. En er zijn er nog meer, maar dat zijn de belangrijkste.
1: Ja, ik zie het al, er zijn randvoorwaarden aan verbonden. Nou, tot nu toe nemen we even pauze. Zometeen praten we verder en dan zoomen we even in op de zorg. Vooral en het welzijn van de patiënten.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: We praten door met mama-chirurg Mirelle Breuker. En zij is van het topklinische expertisecentrum borstkanker van het Sint-Franciscus Ziekenhuis. En dat is opnieuw erkend. Wat doet dat hele traject van diagnose tot en met nazorg nou met die patiënt eigenlijk, als ik in het hoofd van die patiënt kijk?
1: Ja, dat is echt, je wordt echt van het een op het andere moment ben je echt compleet teneergeslagen eigenlijk. En dat zie je echt bij heel veel vrouwen. Dat je gaat met of naar het bevolkingsonderzoek of toch een klein knobbeltje in je borst. En opeens, terwijl je je verder goed voelt, krijg je zo'n diagnose borstkanker. En dat is echt wel heftig bij vrouwen. En soms ook bij mannen natuurlijk. En wij zijn eigenlijk continu bezig om ook mensen hierin te begeleiden. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. En in combinatie met de plastisch chirurgen, dat we eigenlijk op ons kop staan om met veel reconstructiemogelijkheden te kijken of dat we een sparende behandeling krijgen of een mooie operatie met een reconstructie. Maar ook vooral het stukje daarna. Het stukje nazorg zijn we echt heel erg druk mee bezig. Want we zien ook heel vaak bij vrouwen als eigenlijk de hele behandeling achter de rug is. Nadat je in een soort van trein gestapt bent van behandelingen, dat je daarna pas denkt, jemig, wat is me eigenlijk gebeurd? Wat is me allemaal overkomen? En hoe krijg ik weer het vertrouwen terug in mijn lichaam? En hoe word ik weer de versie van mezelf die ik was?
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nou, heeft dat Franciscus ook een buddyhuis, hè? Wat doet dat buddyhuis daar nou precies? Welke rol speelt dat huis?
1: Ja, daar kunnen patiënten en ook familieleden kunnen terecht voor een luisterend oor van ervaringsdeskundigen. Maar ook vanuit de mamacare verpleegkundigen worden daar veel activiteiten en cursussen georganiseerd. Zoals mindfulness, stressmanagement, workshops. En ook bieden we met eigenlijk speciale AYA-zorg voor jongvolwassenen extra thema's. Zoals hoe ga je om met een diagnose borstkanker en studie, werk, relaties of kinderwensen. Dus dat zijn we eigenlijk allemaal continu mee bezig. En ook groepjes met lotgenoten die samen in contact komen om eigenlijk uiteindelijk ook er op zo'n goed mogelijke manier uit te komen. Dus nogmaals, wat ik ook net vertelde, het allerbelangrijkste is dat we die borstkanker goed behandelen.
0: Duidelijk,
1: maar het is uiteindelijk moet je er ook weer een goede versie van jezelf moet je eruit proberen te komen. En daar helpen we graag mee.
0: Ja, nou, ik zie wel dat jullie geen halve maatregelen daarvoor nemen. Die AYA-zorg, dat is voor adolescents en young adults.
1: Ja,
0: dus
1: klopt.
0: Hele jonge mensen, waarom die groep apart?
1: Ja, dat zijn toch de vrouwen van 18 tot 39 jaar. En je ziet dat daar toch andere thema's ook naar voren komen. Met wat doe ik met mijn werk? Wat doe ik na zwaardere behandelingen? En met dat ik mijn energie nog niet terug heb. En daar zie je toch dat daar andere vragen komen dan bij de patiënten die wat meer op leeftijd zijn. En dat die ook andere vragen hebben die ook beantwoord moeten worden. Ook dingen als hypotheek en dergelijke. En je moet dingen bespreekbaar maken in de spreekkamer om te zorgen dat je ook daarmee een helpende hand kan bieden.
0: Nou jeetje, dokter Mirelle Breuker, aan alles is gedacht. Met complimenten en felicitaties nogmaals. Hartelijk bedankt voor al deze informatie en uitleg over de nieuwe erkenning van het topklinisch expertisecentrum voor borstkanker van het Franciscus Ziekenhuis. Dank u wel.
2: Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.

toch? Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Zazie, turn me on. Hey, dankjewel voor je gezelschap weer vanavond. Morgen is er weer een late avond, zoals gebruikelijk. En dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie ontwerpen. Dus er is alle reden om dan weer te luisteren. Tot besluit van de show, Fabage. En een beetje een schuin liedje, lekker ding. En nog een stukje ABBA, Arrival. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, wel rusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden.